0: En goedenavond allemaal, van harte welkom. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization.
1: Ja, we zitten hier weer klaar tot 10:30 vanavond om een geweldig programma voor u hier neer te zetten. En heel veel luisterplezier.

Ja, u luisterde naar een liedje van Jan Smit, Als ik een tovenaar zal zijn. En nu draaien we voor onze trouwe luisteraars Pam en Nol van BZN Old Callahan.

0: Walter Neustein.
1: De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33,1% gevuld. Hoewel de voorraad groeit, ligt het niveau nog ver onder de ongeveer 80% die GasUnie voor de winter adviseert. We zijn er nog lang niet. De gasbergingen in Nederland worden tussen grofweg 1 april en 1 oktober gevuld om voldoende gas voor de winter te hebben. Die bergingen zijn nu dus voor ongeveer 33% gevuld. Dat is minder dan vorig jaar rond deze tijd, toen de bergingen halverwege juli al voor meer dan 40% gevuld waren. Staatsbedrijf Energiebeheer Nederland vult inmiddels in opdracht van de overheid gas bij. Maar volgens deskundigen is Nederland nog niet klaar voor een koude winter. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Herculesramp van 30 jaar geleden. Tientallen mensen kwamen om bij de vliegramp op vliegbasis Eindhoven. Overlevenden en nabestaanden wisten lang weinig over hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Belgische C-130 Hercules transportvliegtuig vloog in 1996 met 41 inzittenden, met name leden van het fanfarekorps Koninklijke Landmacht, naar de vliegbasis. Bij de landing vloog een zwerm vogels in de motoren. Het toestel stortte naast de landingsbaan neer en er brak brand uit in de cockpit. De brandweer bluste de brand, maar wist niet dat er nog passagiers aan boord waren. Pas toen de hulpdienst en veilig het toestel inkonden, stuitten ze op de lichamen op de vloer. 34 van de 41 inzittenden waren omgekomen. Vele hulpverleners hebben nog veel moeite met de nasleep. Ze werden het zwijgen opgelegd over wat er precies was gebeurd. Iris de Graaf en haar partner zijn ouders geworden van hun eerste kind. De nieuwslezer van de NOS deelt op Instagram een reeks foto's van de eerste week van haar dochter Gigi. Alweer een week bij ons, onze allerliefste Gigi, schrijft de Graaf. Wij zijn zo dankbaar dat je ons als ouders hebt uitgekozen en zijn ongelooflijk verliefd. Welkom op de wereld, baby. De 35-jarige de Graaf begon haar carrière bij de NOS en werd in 2020 Rusland-correspondent. In 2023 werd ze vanwege de onveilige situatie teruggehaald naar Nederland. Sindsdien is ze presentatrice van het NOS-journaal. De torenhoge temperaturen in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië gaan tijdelijk gepaard met noodweer. In delen van Frankrijk geldt code oranje. Hagelstenen zo groot als pingpongballen vallen uit de lucht. Zien ook nu NL-lezers. Voornamelijk rond de Italiaanse stad Turijn regende en stormde het flink. Volgens lokale krant Gazzetta di Parma begon het noodweer daar rond 2 uur 's middags. In de regio vielen hagelstenen tot wel 5 centimeter groot uit de lucht. Dat gebeurde bij temperaturen rond 27 en 30 graden. Door het noodweer kon onder andere een optreden van een bekende Italiaanse komiek op het festival Lake Sound Park bij het Como meer niet doorgaan. Een 25-jarige man is gisteren vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam in september. De man krijgt wel 8 maanden cel voor bezit van een vuurwapen dat werd gevonden bij een huiszoeking. De man is ook vrijgesproken van betrokkenheid bij een poging van een 14-jarige jongen om een vuurwerkbom te laten afgaan bij een van de vestigingen. Volgens justitie was de man van 25 augustus tot 2 september 2025 in het bezit van een explosieve constructie. Hoewel zijn DNA is gevonden op een rugzak, een plastic fles en een cobra die vlak bij de plaats van de incidenten op straat lagen, is er volgens de rechter onvoldoende bewijs tegen de verdachte. Het Openbaar Ministerie had 40 maanden geëist. De politie heeft een crimineel netwerk met zeker 700 medewerkers grotendeels platgelegd. De organisatie verdiende maandelijks ruim 100 miljoen euro met beleggingsfraude. Slachtoffers zijn voor ruim 10.000 per persoon opgelicht. Uit onderzoek blijkt dat de organisatie sinds 2021 actief was. De ruim 700 medewerkers waren ondergebracht in 20 verschillende kantoren over de hele wereld met verschillende teams die zich allemaal richten op een specifiek land. Ze deden zich voor als beleggingsadviseurs. De oplichters hadden maandenlang bijna dagelijks contact met slachtoffers die allemaal wilden beginnen met beleggen. Zo bouwden ze een vertrouwensband met de slachtoffers op. Zo'n 550 Nederlanders hebben aangifte gedaan. In België gaat het om ongeveer 200 aangiften. Volgens de politie raakten de meeste slachtoffers 10.000 euro kwijt. In Nederland komt de schade neer op zo'n 25 miljoen euro in totaal. 2 kinderen uit Utrecht zijn zaterdag na het eten van cannabis snoepjes onwel geworden. Ze hadden de snoepjes op straat gevonden. Inmiddels gaat het volgens de politie goed met de kinderen. De 2 hadden de snoepjes met cannabis in de omgeving van een basisschool in Terweide gevonden. Een tijdje na het eten werden de kinderen niet lekker. Inmiddels gaat het weer goed met ze. De politie maakt de leeftijden van de kinderen niet bekend. De 33-jarige Jamal T. is dinsdag vrijgesproken in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken. Zij was 14 jaar oud. Ze werd in 2020 aangereden in Zuiderwoude nadat ze van huis was weggelopen. De rechtbank in Haarlem stelt dat overtuigend bewijs ontbreekt en gaat daarom niet mee in de eis van 8 weken celstraf van het Openbaar Ministerie. Er is niet genoeg bewijs dat T. onvoldoende heeft opgelet op de weg, doordat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Volgens de rechter heeft T. mogelijk 2,5 seconden niet op de weg gelet. En dat vindt de rechtbank niet aanmerkelijk onvoorzichtig. Een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor een dodelijk brugongeluk van begin dit jaar bij Julianensluis in Gouda. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor dood door schuld. Hem wordt schuld aan het ongeval verweten in zijn functie van brugwachter, zegt de woordvoerder. Een 58-jarige vrouw uit Gouda belandde op 21 januari met haar auto in het water omdat de brug opende terwijl de auto nog op het brugdek stond. Ze overleed later in het ziekenhuis. Dan het weer in Nederland. Morgen wordt het iets minder warm dan voorgaande dagen. 'S Middags is het 20 graden aan de kust tot 28 graden. in het zuidoosten. Zaterdag komt de temperatuur nog iets lager uit. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 graden in Limburg. Zondag is nog minder warm met maxima rond 19 graden aan de kust en 23 in het zuidoosten. Op de langere termijn blijft het een tijd relatief koel. De maxima liggen veelal tussen 20 en 23 graden onder invloed van een noordelijke windrichting. Dat zijn dus prima temperaturen voor buitenactiviteiten. Verder is het vrij veel bewolkt en is het grotendeels droog. In de loop van de week lijkt de temperatuur weer verder op te lopen en wordt het mogelijk zelfs tropisch warm. Wel voor Adelaide morgen zon 17, zaterdag zon 18, zondag zon gedeeltelijk bewolkt en 17, maandag afwisselend 17, dinsdag ook afwisselend 18 en woensdag gaat het regenen en wordt het 17 graden.

gevoel van laat maar zitten, ik hoor er niet meer bij. Het gevoel van zou er nog wel iemand van me houden,

voetbalclub heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek en heeft je zoontje duikboot zitten spelen.

Ik heb bewondering, mensen, voor bepaalde artiesten. Dat zult u ook wel hebben, hebben we allemaal. En ik ga nu een liedje zingen. Dat heb ik opgedragen aan iemand die ik mateloos heb bewonderd. En misschien kent u haar. Het is iemand uit de muziekwereld. Ze heette Vicky Brown. Dat is een hele bijzondere vrouw. Prachtige stem. Hele bijzondere mens. Toen ik het liedje ging schrijven, was ik plotseling terug in het huis waar ik geboren ben, waar ik net van gezongen heb. En opeens was ik weer een kind en stond ik voor het raam. Mijn moeder stond voor het open raam en het was een zomernacht. En ik was nog maar zo'n manneke. En de hemel hing vol sterren. Vol sterren. En mijn moeder tilde me op van de grond en ze zette me op haar arm. En toen wees ze naar de hemel. Toen zei ze: "Kijk, jongske, daarboven brandt altijd het leeg. Daarboven brandt altijd licht. Ook midden in de nacht." Toen zei ik: "Hoe ziet u dat?" Toen zei ze: "Door die gaatjes." Ik heb ze nog, ik heb ze nog. Ik had ze al als kind.

Sammy Davis, een Marlene Chevalier of Marilyn. It's the greatest show

0: En dan gaan we naar Wild toe.
1: Ja, we gaan het hebben over Spakenburg. Spakenburg is een charmant vissersdorp aan het Eemmeer. Dat verwelkom je met open armen. De combinatie van historische schoonheid en rijke tradities maakt deze plek bijzonder. Of je nu houdt van cultuur, natuur of gewoon een ontspannen dagje uit wil, Spakenburg heeft voor ieder wat wils. Laten we eens een ontdekkingstocht maken door dit prachtige dorp en zijn bezienswaardigheden. Wanneer je door de straten van Spakenburg wandelt, voel je de geschiedenis ook echt om je heen. De historische binnenstad is een van de grootste troeven van het dorp. De oude huizen met hun karakteristieke gevels vertellen verhalen uit vervlogen tijden. De smalle straatjes nodigen je uit om verder te verkennen. Neem de tijd om te genieten van de architectuur en de sfeer. Een bezoek aan Spakenburg is niet compleet zonder de oude haven. Dit is de plek waar de geschiedenis van het dorp als vissersgemeenschap begon. De haven is omringd door traditionele boten en jachten. Hier kun je genieten van het uitzicht op het water en de bedrijvigheid van de vissers. De geur van de zee en het geluid van golven brengen je in een ontspannende staat. Een van de meest herkenbare elementen van Spakenburg is de traditionele klederdracht. De vrouwen dragen prachtige handgebreide jurken met ingewikkelde beduursels. Je kunt deze klederdracht vaak zien tijdens de lokale evenementen en markten. Het is een unieke kans om meer te leren over de cultuur en de gewoonten van het dorp. Je kan het gerust vragen aan de locals, want zij vertellen je met liefde over de cultuur. Spakenburg is ook de thuisbasis van verschillende lokale kunstenaars. Je vindt er galerieën waar je de mooiste schilderijen en handgemaakte ambachten kunt bewonderen. Het is een geweldige plek om unieke souvenirs te kopen die een stukje van de lokale cultuur met zich meebrengen. Steun de lokale kunst en breng een heel mooi stukje mee naar huis. Nou, ik ben zelf in Spakenburg geweest. Het is prachtig. Het is heel mooi.
0: Ja, ik dacht het.
1: Echt heel mooi.
0: Ja. In Den Haag stonden ze altijd op de markt, paling verkopen.
1: Ja, paling en zo, ja.
0: Ja.
2: Als liefde zoveel jaar kan doen,

0: In de ene hand had ik een schoteltje om het geld op te halen, want je was nog afhankelijk van wat het publiek je wou geven. En in de andere dichte hand moest ik een levende vlieg houden. En die mocht je pas loslaten als je je geld had ingeleverd. Zo vertrouwden ze elkaar. Kon je daar niet van pikken. Moesten ze eens doen met mensen die subsidie hebben. Wat zou het jeuken. Ik ben nog in een moeilijke tijd begonnen. Ik ben niet in een tijd begonnen van geef me een zoentje, dan krijg je een eigen televisieshow. Oh nee. Ik heb het ontzettend moeilijk gehad. Ik leefde in een artiestenpension. Onze hospita, ze was kamerbreed. Je had in die tijd nog geen sherrykeurtjes. Ik heb pas een sherrykeurtje gedaan. Ik ben 3 kilo kwijtgeraakt. En mijn rijbewijs. De hospita was kamerbreed en als ze een witte jurk aan had, dan vertoonden we films op haar. En als je achter haar liep in de gang, waren het net 2 kinderen die in bed lagen te vechten. Het was een ontzettend leuk mens, maar ze kookte zo verschrikkelijk. De soep die ze maakte was zo abominabel. Er kwamen zelfs pygmeeën uit Afrika om hun speren in onze soep te dopen. Zo slecht was die soep. Ik weet het nog goed, midden in de oorlog hadden we niks meer te eten. Ze kwam de eetkamer binnen en ze zei, jongelui, ze had een beetje een accent, ze was een Hongarische. Jongelui, ik heb 2 berichten. De slechte bericht en de goede bericht. Eerst de slechte bericht. Wij eten vandaag paardenvijgen. En nou de goede bericht. Jullie mogen er net zoveel van eten als je wil. Je rekent dat ze voor kort met tomaten naar het toneel gegooid hebben, zeg. Wat hadden wij dat graag gehad? Potverdikkie. Ik heb gelukkig de tijd meegemaakt dat er nog met bloemen gegooid werd. Er is een duidelijke verschuiving waar te nemen van de bloemenman naar de groenteman. Groente is in. Hennep ook. Maar degene die de slogan heeft uitgevonden, snoep verstandig, eet een appel, lijkt me niet erg bijbelvast geweest. Weet u, de mensen zijn je zo dankbaar dat ze kunnen lachen. Want er is toch niks meer te lachen tegenwoordig. Maar hebben we alles en dan lachen we niet. Wat vervelend eigenlijk, hè? Iedereen kijkt even chagrijnig. Daarom zijn de mensen zo blij als ze hier zijn. Ik bedoel, nou nog niet hoor, maar tegen het eind van de avond gaan jullie dubbel. Oh, dan zeg ik tegen mijn collega's, kijk eens, ze liggen weer. Dat is zo'n leuk gezicht als jullie dubbel liggen zijn. Gisteravond lag er een dame aan de artiestenuitgang dubbel, uit dankbaarheid. Ja, ja, ze had een bontjas aan. Ik dacht eerst, hé, je mat. Ze ontvouwde zich, het was een heel lang mens. Haar mondje zat hier helemaal boven mijn hoofd. Ze zei, meneer Sonneveld. Ik denk, wie praat daar tegen me? Ik zei, mevrouw, wat wil u? Ze zei, meneer Sonneveld, ik heb vanavond zo genoten. Sinds de dood van moeder heb ik niet meer zo gelachen. De vrouwelijke sterren naar de vuur, die komt deze van een trap. Dan kun je van alle kanten bekijken. En er zijn er in de geschiedenis van de revue al heel wat de trap afkomen deinen. Allemaal de trap afkomen, heup wiegen nooit gegooid. Dat lees je wel eens in de krant, in de ochtendkrant dan. Man buiten zinnen gooit zijn vrouw van de trap. Je leest nooit zinnelijke man ziet zijn vrouw de trap af, heup wiegen. Want dat soort mannen ging vroeger naar de revue en die gaan nou naar de sigarenwinkel. En wat je nou in de sigarenwinkel ziet liggen, daar droegen de vrouwen vroeger veren over. De vrouw heeft wel een veer moeten laten, hè? Die is zwaar de sigaar geworden. Nou, ik hou toch meer van verpakte vrouwen. Dan is er tenminste iets te raaien, hè? Tegenwoordig zie je de oplossing direct al. En die is ook niet altijd zo leuk, ja, hè? Goed, ik hou meer van verpakte vrouwen. Vrouwen voor de oorlog, die konden bijvoorbeeld onder het dansen van die waanzinnige dingen tegen je zeggen. Zo van, ik geef je de sleutel tot mijn hart. En dan liet ze direct het slot veranderen. En vergeet niet, heren, menig man heeft zijn succes te danken aan zijn eerste vrouw. En zijn tweede vrouw aan zijn succes. Dat was ook even een nadenkertje, hè? En die eerste vrouw, die kreeg vroeger zijn exaltatie en die krijgt nou zijn alimentatie. Dat is ook iets, hè, alimentatie. Dat vind ik net de televisie hebben aanstaan terwijl je al in slaap gevallen bent. Maar ja, het mot. Tenzij de vrouw schuldig is, tenzij je vrouw ontrouw is. En hoe weet je of je vrouw ontrouw is? Zal ik het u eens leren? Als je naar Leeuwarden verhuist en je ziet daar dezelfde melkboer.
1: U luisterde naar een conferentie van Wim Sonneveld. En nu gaan we naar wat we elke week doen. Een plaatje draaien voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen of misschien helemaal niet zo lekker voelen. Voor deze mensen draaien we van Sweet People, Unité avec toi.

onherroepelijk. Toch is die herinnering blijven bestaan. Onveranderlijk, onveranderlijk. De rozen die bloeien nog steeds langs het pad waar ze hem voor het laatst heeft ontmoet. Die zomerse dag is verstart tot een

0: Ja, u luisterde naar Wim Sonneveld, de zomer van 1910. En dan gaan we naar een gezegde. Zo oud als de weg naar Kralingen is een van de vele uitdrukkingen waarin plaatsnamen voorkomen. Duidelijk is dat dit spreekwoord iets te maken heeft met ouderdom. Maar wat betekent deze gezegdswijze precies? En over welke weg gaat het dan hier? Iets wat zo oud is als de weg naar Kralingen, tegenwoordig een stadsdeel in Rotterdam, is ontzettend oud. Zo oud als Methusalem, zeg maar. De oude weg naar Kralingen bestaat vandaag de dag nog steeds. Het betreft vermoedelijk de Schavenweg in Rotterdam. Deze weg geldt als een van de oudste Nederlandse wegen en is waarschijnlijk tijdens de middeleeuwen aangelegd. De oudste bewijzen voor het bestaan van deze weg stammen uit de 11e eeuw. Aanvankelijk was het een dijk die de plaatsen Vlaardingen en Gouda met elkaar verbond. Dat stelt althans wethouder Maarten Stuivenberg van Capelle aan de IJssel in een interview met Algemeen Dagblad in januari 2022. Diverse taalkundigen denken daarentegen dat er ook een verband is met de al oude en uitstekend gebouwde Romeinse wegen uit de oudheid. Als dat zo is, dan gaat het om een nog oudere weg dan de Schavenweg. Etymoloog Alfons de Kok stelde in 1908 in diens boek Spreekwoorden en Zegswijzen dat het hier vermoedelijk om een zeer oude weg gaat die stamde uit de Romaanse tijd. Op zijn beurt schrijft iemand anders weer dat het mogelijk zou kunnen zijn dat het gaat om de Oudenweg, een weg die van Rotterdam naar Den Haag liep en een aansluiting heeft met de Schavenweg. De verklaring over welke weg het betreft en hoe oud deze is, zal wel ergens in het midden liggen. Dat heet dus de Gulden Middenweg. Overigens was de uitdrukking zo oud als de weg naar Kralingen oorspronkelijk wat korter en luidde zo oud als de weg naar Methusalem. Maar we gebruiken toch heel vaak andere, ook veel meer namen, plaatsnamen. Want soms komt erachter om er een cachet aan te geven. Denk aan Keulen, Jeruzalem of Aken. Want er bestaan ook over deze plaatsen varianten. Zo oud als de weg naar Aken, zo oud als de weg naar Jeruzalem. Zo zei men in Amsterdam vroeger zo oud als de weg naar Jakarta. Wat doet suggereren dat het in de uitdrukking niet per se hoeft te gaan over een echte weg. Want naar Jakarta ging men per fluitschip over zee en niet over de weg.
1: Maar ik ken, wat is dat, Kralingen, dat is, Kralingen is in Rotterdam, een deel van Rotterdam. Het is eigenlijk Kralingenbos. Dus ik had altijd vroeger dat verband met Kralingenbos. Ik had dat nooit gezien als een weg.
0: Nee, ik ook niet. Ik ken ook niet de uitdrukking hoor, de weg naar Kralingen. Ik ken wel de weg naar zo oud als Methusalem.
1: Ja, ja.
0: Maar ik ken niet de Kralingen, dat het zo oud is als Kralingen, de weg naar Kralingen. Nee. Mm. Ja, grappig. Nou ja, we hebben deze ook weer even gelezen.
1: Ja, dank je.

0: Ja, dan hebben we nu een verzoekje aangevraagd door Jan van der Belt voor zijn Ricky. Of ik je terug zal zien. Van Benny Nijman.
1: Ja, voordat we dat gaan spelen, hebben we net geluisterd naar Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. En Wittel, heb je de voetbal gevolgd?
0: Nee, niet meer. Nederland heeft verloren.
1: Eerst,
0: dus. Eerst wel, ja. En toen verloor ook nog eens Engeland, dacht ik nou.
1: Maar dat is net gebeurd.
0: Ja, dus ja, die heb ik niet gezien, heb ik wel gehoord. Ja. Oh, nee, ik heb niet meer gekeken. Nee.
1: Wat saai.
0: Ja, nee.
1: Maar in ieder geval, maandag is de finale.
0: Oh, maandag.
1: Spanje tegen Argentinië om 5:00 in de ochtend.
0: Oh.
1: Ja, het gaat over de hele wereld. En nou zit Argentinië een beetje...
0: Moeilijk te doen.
1: Te jengelen van dat ze het willen winnen. Maar...
0: Nou, dat mogen ze toch doen?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Nou, ze mogen jengelen. Ik bedoel, ze kunnen willen wat ze willen. Ze kunnen wensen wat ze willen. Maar ja, ik bedoel, dat wil natuurlijk Spanje ook.
1: Ze kunnen niet beïnvloeden, hè?
0: Nee.
1: Goed, dan gaan we van die dromen zijn droog naar of ik je terug zal zien.

als jullie na deze voorstelling, want nu is er natuurlijk niemand eenzaam, hè? Dat kan niet. Maar misschien vannacht een heel klein beetje eenzaam bent, zet dan een heel klein kaarsje voor je venster.